What the heck is going on here? Mijn klap is vast niet. R&B, Jump and Jive, on the radio. Daddy Clean at what us, met Something's Going On in My Room. In 1954 veröffentlicht auf Specialty Records. Alright, weiter geht's met B.B. King. Natuurlijk am meisten bekend als bluesartiest, aber komplett bij Anfang. In zijn Anfangcarrière waren er toch ziemlich rockig unterwegs. Ziemlich rockige R&B. Aus Memphis, Tennessee, damals eingespeeld voor RPM Records, een West Coast label. 1952, B.B. King met zijn Boogie Woogie.

Rocky. Gold Perkins, the Rockin' Guitar Man. That's right. An original, natürlich. Von Arthur Big Boy Quillup, 1946. Am meisten wahrscheinlich toch bekend, natuurlijk, van Elvis Presley, zijn eerste Sun-platte damals. Deze versie is ook zeer goed. Cole Perkins, that's alright, zijn eerste Columbia label session, nou is 1958. Alright, we rocken Bappenstop strolen gemiddeld weiter. Bill Haley in de comments aanwezig hier, met The Walking Beat.

Let's jump and jive around. Jimmy Cavallo and the House Rockers waren dat. Met Let Them Roll of Cold Records. Uit 1956. Jimmy Cavallo, natuurlijk zeer bekend. Uit een radio show van Alan Freed in 1956. Alright, eine legendäre Bluesstraße. Damals in die 50er Jahre war natürlich de Beale Street in Memphis, Tennessee. Het was meer een geheimtipp. Dat was de Decatur Street. Piano Red only at hier. Piano Boogie Woogie Rock and Roll. Piano Red in de Decatur Street Blues. Aus 1954. Let's go!

Lunch, one for the money, two for the show, three boogie boogie rock and roller in a row. We hebben de rijen naar gespeeld, Piano Red met Decatur Street Blues of Groove Records uit 1954. Aanschließend dat instrumentalische boogie stuk erbij, Slim Swing van Willie Dixon. En aan sluis is Ismael Lee met zijn motorhead Baby. Alright, let's get wild. I mean real wild. Screaming Joe Neal, oh yes, here with Rock and Roll Deacon, Rock and Roll Loose Kicks.